0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: dedicated to Eric Easy Wright and Tupac Shakur. Rest in peace.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Spanje, ten zuiden van de hoofdstad Madrid, is het aantal evacuaties door de aanhoudende bosbranden al opgelopen tot meer dan 3500. Eergisteren moesten verschillende dorpen al hals over kop worden ontruimd omdat het vuur onvoorspelbaar blijft uitbreiden. In de ruime regio rond Madrid is al 32.000 hectare natuurgebied volledig in de as gelegd door de extreme combinatie van hitte, droogte en felle wind. In Oekraïne eist de ontslagen defensieminister Fedorov zijn post op nadat 1000 burgers massaal op straat kwamen om tegen zijn vertrek te protesteren. Fedorov werd volgens Oekraïnse media aan de kant geschoven na een bittere machtsstrijd met de legerleiding. Hoewel de president hem sindsdien meerdere alternatieve topfuncties binnen de overheid aanbood, weigert Fedorov die resoluut. Hij benadrukt dat hij uitsluitend als minister van Defensie wil terugkeren. Ja, en dat brengt Zelensky min of meer in een lastig parket. Bij een val met een quad van een klif in Marokko is een Belgisch tienermeisje om het leven gekomen. Dat meldde Marokkaanse media. Een Belgische jongen die ook op de quad zat is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meisje heeft de val niet overleefd. De jongen werd dus met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. RSC Anderlecht is er in de voorronde van de Europa League niet in geslaagd om de heenmatch te winnen tegen het Zweedse Ammerby. Paars-wit sleepte in Zweden een 1-1 gelijk spel uit de brand nadat de Brusselaars al na 11 minuten spelen met een man minder kwamen te staan na een vroege rode kaart. Volgende week donderdag volgt de beslissende terugwedstrijd in het Lottopark. In de ronde van Frankrijk maakt het peloton zich op voor een loodzwaar slotweekend in de bergen met het oog op de finish aanstaande zondag. De renners krijgen vandaag en morgen nog twee loodzware Alpenritten voor de kiezen die het algemeen klassement definitief in de plooi zullen leggen. Onze landgenoot Remco Evenepoel hoopt daarin zijn knappe tweede plaats te kunnen blijven verdedigen. De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel is liberaal oud-minister Guy van Hengel benoemd tot nieuwe voorzitter van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dat schrijft de Standaard en het nieuws is bevestigd aan Belga. Van Hengel vervangt vooruitkopstuk Safouane Akremi. Die kwam recent in opspraak na een panoreportage over mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de Anderlechtse Haard. Bij een mesaanval in een bankfiliaal in het Zuid-Duitse Regensburg is één persoon om het leven gekomen. De dader viel het slachtoffer aan met een mes. De politie kon de man oppakken. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Iran heeft opnieuw raketten en drones afgevuurd op Kuwait. Het Kuwaitse leger moest verschillende projectielen afweren en in het hele land klonk het luchtalarm. De aanval volgde op eerdere Iraanse vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbasis in de regio, nadat de Verenigde Staten eerder al Iraanse doelen hadden bestookt. In het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht hun eerste Europese match van het seizoen niet kunnen winnen. Gent bleef in de voorronde van de Conference League steken op een scoreloos gelijkspel tegen het Oekraïense Tcherkassy. Ook Anderlecht raakte niet voorbij het Zweedse Ammerbich, dat werd 1-1. Beide Belgische clubs moeten volgende week vol aan de bak in hun terugwedstrijden. Vandaag een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. Morgen nog warmer met 28 graden, maar zondag slaat het weer even om. Met buien en koelere temperaturen, er kan best redelijk wat regen vallen.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven. Hey!

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Swiss Sound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Klaar voor...

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel is liberaal oud-minister Guy van Hengel benoemd tot nieuwe voorzitter van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dat schrijft de Standaard en het nieuws is bevestigd aan Belga. Van Hengel vervangt vooruitkopstuk Safouane Akremi. Die kwam recent in opspraak na een panoreportage over mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de Anderlechtse Haard. Bij een mesaanval in een bankfiliaal in het Zuid-Duitse Regensburg is één persoon om het leven gekomen. De dader viel het slachtoffer aan met een mes. De politie kon de man oppakken. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Iran heeft opnieuw raketten en drones afgevuurd op Kuwait. Het Kuwaitse leger moest verschillende projectielen afweren en in het hele land klonk het luchtalarm. De aanval volgde op eerdere Iraanse vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbasis in de regio, nadat de Verenigde Staten eerder al Iraanse doelen hadden bestookt. In het voetbal hebben A-Gent en Anderlecht hun eerste Europese match van het seizoen niet kunnen winnen. Gent bleef in de voorronde van de Conference League steken op een scoreloos gelijkspel tegen het Oekraïense Tcherkassy. Ook Anderlecht raakte niet voorbij het Zweedse Ammerbich, dat werd 1-1. Beide Belgische clubs moeten volgende week vol aan de bak in hun terugwedstrijden. Vandaag een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. Morgen nog warmer met 28 graden, maar zondag slaat het weer even om. Met buien en koelere temperaturen, er kan best redelijk wat regen vallen.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er zijn tijdens de Gentse feesten tot nu toe ongeveer 20% minder geluidsklachten dan vorig jaar. Maar feestvierders die op weg naar huis lawaai maken, die blijven een probleem. De stad die vraagt om de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. In Gent is een van de betrokkenen bij de steekpartij aan de Sint-Michiels helling vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man niet meer naar de Gentse feestenzone mag komen. De E17 ter hoogte van Lokeren is opnieuw volledig open na de vrachtwagenbrand van gisteravond. Chauffeurs die daar waren gestrand en er hun verplichte nachtrust moesten nemen, die konden intussen vertrekken. De snelweg die was bijna 12 uur lang afgesloten. Het jaagpad langs de Bovendurme in Lokeren is weer toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het traject van ongeveer 1,4 kilometer tussen de markt en de oude Bruglaan werd sinds april vernieuwd tot op de fundering. De politie van Evergem die gaat vaker controleren op een speelpleintje in de Grovermansdreef in Kerkbrugge, waar geregeld drugsafval wordt achtergelaten. Een bezorgde ouder die meldde drugsgebruik op en rond het plein en de gemeente die heeft de site intussen laten schoonmaken. Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de omstreden zogenaamde coronaboom en de bijhorende kunstinstallatie aan de N44 verwijderd. De installatie die kostte 50.000 euro en de lichtgevende ringen die mochten niet branden omdat ze te dicht bij het kruispunt stonden. Bij werken aan het kruispunt bleek dat de boom op sterven na dood was en dat de installatie verouderd was.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Restaurant de Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant de Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

De hemel klaart helemaal op. We krijgen een zonnige zomerdag met 26 graden. Zaterdag doet het kwikken nog wat bovenop bij temperaturen tot 28 graden. Waarna zondag een regenzone met felle buien en koelere temperaturen over het land trekt. Zondag zo'n 1 à 22 graden overdag.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar.

0: keuze.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Er zijn tijdens de Gentse feesten tot nu toe ongeveer 20% minder geluidsklachten dan vorig jaar. Maar feestvierders die op weg naar huis lawaai maken, die blijven een probleem. De stad die vraagt om de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. In Gent is een van de betrokkenen bij de steekpartij aan de Sint-Michiels helling vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man niet meer naar de Gentse feestenzone mag komen. De E17 ter hoogte van Lokeren is opnieuw volledig open na de vrachtwagenbrand van gisterenavond. Chauffeurs die daar waren gestrand en er hun verplichte nachtrust moesten nemen, die konden intussen vertrekken. De snelweg die was bijna 12 uur lang afgesloten. Het jaagpad langs de Bovendurme in Lokeren is weer toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het traject van ongeveer 1,4 kilometer tussen de markt en de oude Bruglaan werd sinds april vernieuwd tot op de fundering. De politie van Evergem die gaat vaker controleren op een speelpleintje in de Grovermansdreef in Kerkbrugge, waar geregeld drugsafval wordt achtergelaten. Een bezorgde ouder die meldde drugsgebruik op en rond het plein en de gemeente die heeft de site intussen laten schoonmaken. Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de omstreden zogenaamde coronaboom en de bijhorende kunstinstallatie aan de N44 verwijderd. De installatie die kostte 50.000 euro en de lichtgevende ringen die mochten niet branden omdat ze te dicht bij het kruispunt stonden. Bij werken aan het kruispunt bleek dat de boom op sterven na dood was en dat de installatie verouderd was.
2: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: In Brussel is liberaal oud-minister Guy van Hengel benoemd tot nieuwe voorzitter van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Dat schrijft de Standaard en het nieuws is bevestigd aan Belga. Van Hengel vervangt vooruitkopstuk Safouane Akremi. Die kwam recent in opspraak na een panoreportage over mogelijke wantoestanden en gesjoemel bij de Anderlechtse Haard. Bij een mesaanval in een bankfiliaal in het Zuid-Duitse Regensburg is één persoon om het leven gekomen. De dader viel het slachtoffer aan met een mes. De politie kon de man oppakken. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Iran heeft opnieuw raketten en drones afgevuurd op Kuwait. Het Kuwaitse leger moest verschillende projectielen afweren en in het hele land klonk het luchtalarm. De aanval volgde op eerdere Iraanse vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbasis in de regio, nadat de Verenigde Staten eerder al Iraanse doelen hadden bestookt. In het voetbal hebben A-Gent en Anderlecht hun eerste Europese match van het seizoen niet kunnen winnen. Gent bleef in de voorronde van de Conference League steken op een scoreloos gelijkspel tegen het Oekraïense Tcherkassy. Ook Anderlecht raakte niet voorbij het Zweedse Ammerbich, dat werd 1-1. Beide Belgische clubs moeten volgende week vol aan de bak in hun terugwedstrijden. Vandaag een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. Morgen nog warmer met 28 graden, maar zondag slaat het weer even om. Met buien en koelere temperaturen, er kan best redelijk wat regen vallen.
2: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccara. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

0: Gaandeweg door de dag komen er bredere opklaringen. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Met hier en daar ook wat hoge sluierwolken. De temperaturen die lopen op tot zo'n 25 à 26 graden in het westen en rond 20 à 21 graden in de hoogste gebieden. De wind die blijft zwak en veranderlijk. Morgen zaterdag krijgen we zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden. En het blijft ook dan grotendeels droog. En de maxima die stijgen tot 27 à 28 graden in het centrum van het land, met een zwakke tot matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
5: Klaar voor een

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram, dat bevestigt de MIVB. Gebeurde gisteravond. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert verwacht details over het loon in de vacature, blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of indicatie moeten vermelden. 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook Europa. Er zijn een aantal handelsexperten die denken dat Trump geld nodig heeft. De vorige handelstarieven waren vervallen en er komen dus nieuwe in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd, meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine, er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op, die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59 en was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zon en nog enkele graden warmer, 29 graden. Zonnig buien, een graad of 24. En volgende week zijn we vertrokken voor een droge, zeer warme periode met mogelijk een hittegolf.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Van de Verre Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Verre Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Verre Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er zijn tijdens de Gentse feesten tot nu toe ongeveer 20% minder geluidsklachten dan vorig jaar. Maar feestvierders die op weg naar huis lawaai maken, die blijven een probleem. De stad die vraagt om de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. In Gent is een van de betrokkenen bij de steekpartij aan de Sint-Michiels-helling vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man niet meer naar de Gentse feestenzone mag komen. De E17 ter hoogte van Lokeren is opnieuw volledig open na de vrachtwagenbrand van gisteravond. Chauffeurs die daar waren gestrand en er hun verplichte nachtrust moesten nemen, die konden intussen vertrekken. De snelweg die was bijna 12 uur lang afgesloten. Het jaagpad langs de Bovendurme in Lokeren is weer toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het traject van ongeveer 1,4 kilometer tussen de markt en de oude Bruglaan werd sinds april vernieuwd tot op de fundering. De politie van Evergem die gaat vaker controleren op een speelpleintje in de Grovermansdreef in Kerkbrugge, waar geregeld drugsafval wordt achtergelaten. Een bezorgde ouder die meldde drugsgebruik op en rond het plein en de gemeente die heeft de site intussen laten schoonmaken. Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de omstreden zogenaamde coronaboom en de bijhorende kunstinstallatie aan de N44 verwijderd. De installatie die kostte 50.000 euro en de lichtgevende ringen die mochten niet branden omdat ze te dicht bij het kruispunt stonden. Bij werken aan het kruispunt bleek dat de boom op sterven na dood was en dat de installatie verouderd was.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Klaar voor

0: wezen. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er zijn tijdens de Gentse feesten tot nu toe ongeveer 20% minder geluidsklachten dan vorig jaar. Maar feestvierders die op weg naar huis lawaai maken, die blijven een probleem. De stad die vraagt om de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. In Gent is een van de betrokkenen bij de steekpartij aan de Sint-Michiels helling vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man niet meer naar de Gentse feestenzone mag komen. De E17 ter hoogte van Lokeren is opnieuw volledig open na de vrachtwagenbrand van gisteravond. Chauffeurs die daar waren gestrand en er hun verplichte nachtrust moesten nemen, die konden intussen vertrekken. De snelweg die was bijna 12 uur lang afgesloten. Het jaagpad langs de Bovendurme in Lokeren is weer toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het traject van ongeveer 1,4 kilometer tussen de markt en de oude Bruglaan werd sinds april vernieuwd tot op de fundering. De politie van Evergem die gaat vaker controleren op een speelpleintje in de Grovermansdreef in Kerkbrugge, waar geregeld drugsafval wordt achtergelaten. Een bezorgde ouder die meldde drugsgebruik op en rond het plein en de gemeente die heeft de site intussen laten schoonmaken. Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de omstreden zogenaamde coronaboom en de bijhorende kunstinstallatie aan de N44 verwijderd. De installatie die kostte 50.000 euro en de lichtgevende ringen die mochten niet branden omdat ze te dicht bij het kruispunt stonden. Bij werken aan het kruispunt bleek dat de boom op sterven na dood was en dat de installatie verouderd was.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
7: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers.
8: Handjes,
7: Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het parket wil twee verdachten voor het Hof van Assise brengen voor de moord op Heidi de Schepper, die 16 jaar geleden verdween. Het gaat om haar toenmalige partner van 56 en een 34-jarige vriend die de moord inmiddels heeft bekend. Een derde verdachte is wegens gebrek aan bewijzen definitief buiten vervolging. De Schepper verdween al in 2010, maar haar onverklaarbare verdwijning werd pas 2 jaar geleden opgemerkt. De Raadkamer beslist volgende week over de definitieve doorverwijzing. In Spanje zijn ten westen van de hoofdstad Madrid 2 hevige natuurbranden samengesmolten tot 1 gigantische vuurzee. Door aanhoudende droogte, extreme hitte en felle wind breidt het vuur zich oncontroleerbaar uit, waardoor al zeker 43 huizen zijn verwoest. Ruim 20.000 omwonenden zijn geëvacueerd of zitten in een strikte lockdown in hun woning. De Spaanse regering vraagt de Europese Unie nu dringend om 4 extra blusvliegtuigen, want het is op deze manier niet controleerbaar. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 19e etappe, een korte maar loodzware Alpenrit met aankomst op de legendarische Alpe d'Huez. De mythische beklimming staat traditioneel garant voor honderdduizenden uitzinnige supporters langs de kant van de weg. Tweede in de stand, Remco Evenepoel waarschuwde vlak voor de start voor de grote veiligheidsrisico's van die hele mensenzwerm en riep de wielerfans op om voldoende afstand te houden, want dat is anders te gevaarlijk. De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach. Mark van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028. Voor de Nederlander betekent het een terugkeer naar België, waar hij 3 jaar geleden nog geschiedenis schreef met Antwerp. We blijven vandaag afwisselend zon en wolken zien. Aangename maxima 25 graden. Morgen gaat het sombere 29 graden. Zondag trekt een actieve regenzone met buien over ons land 24 graden. Maandag zijn we opnieuw vertrokken voor een lange, droge en zeer warme periode. En misschien zit er weer een nieuw hitterecord in.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het parquet wil twee verdachten voor het Hof van Assise brengen voor de moord op Heidi de Schipper, die 16 jaar geleden verdween. Het gaat om haar toenmalige partner van 56 en een 34-jarige vriend die de moord inmiddels heeft bekend. Een derde verdachte is wegens gebrek aan bewijzen definitief buiten vervolging. De Schipper verdween al in 2010, maar haar onverklaarbare verdwijning werd pas 2 jaar geleden opgemerkt. De Raadkamer beslist volgende week over de definitieve doorverwijzing. In Spanje zijn ten westen van de hoofdstad Madrid 2 hevige natuurbranden samengesmolten tot 1 gigantische vuurzee. Door aanhoudende droogte, extreme hitte en felle wind breidt het vuur zich oncontroleerbaar uit, waardoor al zeker 43 huizen zijn verwoest. Ruim 20.000 omwonenden zijn geëvacueerd of zitten in een strikte lockdown in hun woning. De Spaanse regering vraagt de Europese Unie nu dringend om 4 extra blusvliegtuigen, want het is op deze manier niet controleerbaar. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 19e etappe, een korte maar loodzware Alpenrit met aankomst op de legendarische Alpe d'Huez. De mythische beklimming staat traditioneel garant voor honderdduizenden uitzinnige supporters langs de kant van de weg. Tweede in de stand, Remco Evenepoel waarschuwde vlak voor de start voor de grote veiligheidsrisico's van die hele mensenzwerm en riep de wielerfans op om voldoende afstand te houden, want dat is anders te gevaarlijk. De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach. Mark van Bommel volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028. Voor de Nederlander betekent het een terugkeer naar België, waar hij 3 jaar geleden nog geschiedenis schreef met Antwerp. We blijven vandaag afwisselend zon en wolken zien. Aangename maxima 25 graden. Morgen gaat het sombere 29 graden. Zondag trekt een actieve regenzone met buien over ons land 24 graden. Maandag zijn we opnieuw vertrokken voor een lange, droge en zeer warme periode. En misschien zit er weer een nieuw hitterecord in.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.

porte au loin le

pour moi la seule.

Drenthe. West Sound, your event partner. Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Gaandeweg door de dag komen er bredere opklaringen. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Met hier en daar ook wat hoge sluierwolken. De temperaturen die lopen op tot zo'n 25 à 26 graden in het westen en rond 20 à 21 graden in de hoogste gebieden. De wind die blijft zwak en veranderlijk. Morgen zaterdag krijgen we zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden. En het blijft ook dan grotendeels droog. En de maxima die stijgen tot 27 à 28 graden in het centrum van het land, met een zwakke tot matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het is officieel, de Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger. Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerpen. Ook de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht Wouter van den Houten is de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers, onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld. Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer samen. Opnieuw, om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen, meldt Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen te weinig middelen om het Brussels gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar is voor de vakbonden niet genoeg. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook een beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen. Daar zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16 vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Het zet die F-16 al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, maxima 27 graden. Morgen zonnige dag 28 graden. Zondag dan buien, een graad of 23. En volgende week zijn we vertrokken voor een droge, zeer warme periode met opnieuw kans op een hittegolf.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van man en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
5: Handjes,
4: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er zijn tijdens de Gentse feesten tot nu toe ongeveer 20% minder geluidsklachten dan vorig jaar. Maar feestvierders die op weg naar huis lawaai maken, die blijven een probleem. De stad die vraagt om de nachtrust van buurtbewoners te respecteren. In Gent is een van de betrokkenen bij de steekpartij aan de Sint-Michielshelling vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man niet meer naar de Gentse feestenzone mag komen. De E17 ter hoogte van Lokeren is opnieuw volledig open na de vrachtwagenbrand van gisteravond. Chauffeurs die daar waren gestrand en er hun verplichte nachtrust moesten nemen, die konden intussen vertrekken. De snelweg die was bijna 12 uur lang afgesloten. Het jaagpad langs de Bovendurme in Lokeren is weer toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het traject van ongeveer 1,4 kilometer tussen de markt en de oude Bruglaan werd sinds april vernieuwd tot op de fundering. De politie van Evergem die gaat vaker controleren op een speelpleintje in de Grovermansdreef in Kerkbrugge, waar geregeld drugsafval wordt achtergelaten. Een bezorgde ouder die meldde drugsgebruik op en rond het plein en de gemeente die heeft de site intussen laten schoonmaken. Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de omstreden zogenaamde coronaboom en de bijhorende kunstinstallatie aan de N44 verwijderd. De installatie die kostte 50.000 euro en de lichtgevende ringen die mochten niet branden omdat ze te dicht bij het kruispunt stonden. Bij werken aan het kruispunt bleek dat de boom op sterven na dood was en dat de installatie verouderd was.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.
3: You watch.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.